is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zien.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: 6 uur.
1: Iran bevestigt dat het vredesakkoord over de oorlog in het Midden-Oosten mogelijk de komende dagen wordt ondertekend. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem bevat het akkoord onder meer de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en een nieuwe beheersstructuur voor de straat van Hormuz. Maar vrede is er nog niet, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
1: Intussen waarschuwt Israël de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. In Amsterdam zijn er geen slachtoffers gevonden onder het puin na de zware explosie in een appartementsgebouw gisteren. Dat meldden de hulpdiensten. De explosie vond plaats in een fitnesscentrum. Daarbij vielen 7 gewonden. 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Meerdere mensen werden ook opgepakt. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Volgens Nederlandse media lagen er mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder van het gebouw. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. Gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7.

0: slecht uit.
1: Amper 70 van haar nu 85 zetels houdt ze nog over en dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
0: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
3: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Op de E403 in Isegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen 2 kinderen. Eerder was er sprake van 7 gewonden. Het ongeval gebeurde toen een wagen werd gegrepen door een bestelwagen. Daarna botsten ook nog 2 andere wagens op elkaar. Mogelijk had een van de bestuurders het eerste ongeval niet opgemerkt. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering de Weef

0: Hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukt ook massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lommaert.
1: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
0: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. Iran bevestigt dat het vredesakkoord over de oorlog in het Midden-Oosten mogelijk de komende dagen wordt ondertekend. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem bevat het akkoord onder meer de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en ook een nieuwe beheersstructuur voor de straat van Hormuz. Maar vrede is er nog niet, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
0: Intussen waarschuwt Israël de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maximaal tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Het was in april van dit jaar, precies 10 jaar geleden, dat we afscheid namen van Prince. Je hoorde hem met When Doves Cry hier op zaterdagochtend bij Melinda FM. Ik ben helemaal klaar om aan een nieuw programma te beginnen. Dit is de Ontbijtradio op deze zaterdagochtend 13 juni. Het weer wil voorlopig nog niet mee, maar er is beterschap op komst.

vrolijk aan je weekend beginnen met muziek van bij ons. Dat kan hier bij Melinda FM. Net nog de radio's en Oh No. Goedemorgen, ik ben Piet. Ik pak je met heel veel plezier mee naar 10 uur in de ontbijtradio.

0: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van Op de Markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
1: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
2: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
3: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
2: Stap binnen en ervaar het zelf.
3: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
2: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.

0: Een hele fijne zaterdagochtend. Je luistert naar de Ontbijtradio hier bij Melinda FM. Op zaterdag 20 en zondag 21 juni organiseert De Panne de Parapanne Cycling Days. Een internationale wielerwedstrijd voor paracyclisten. Atleten uit binnen- en buitenland geven er 2 dagen lang het beste van zichzelf op een volledig vlak parcours met start en aankomst op het Marktplein. Verwacht topsport, snelheid, techniek en vooral veel doorzettingsvermogen. De Parapanne Cycling Days groeien jaar na jaar uit tot een vaste waarde binnen de G-sport en zorgen voor een inspirerend sportweekend vol inclusie en prestaties. Supporters en bezoekers zijn van harte welkom in het hart van de Panne.
1: Ontbijtradio met Piet de Win.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week kozen we voor een aanstekelijke meezinger die je meteen doet dromen van warme dagen en een frisse zeebries. Zon, zee, strand. Dit is Lisa Lewis.

Goedemorgen, we komen straks weer naar buiten met de Melinda on Tour. We zitten in Gistel en hopelijk zal het weer dan ook een beetje meewerken, want er is aanvankelijk nog veel bewolking en er kan hier en daar nog wat regen vallen. Straks meer opklaringen, temperatuur hier bij ons in de buurt rond een goede 16 graden.

0: Het mag al eens vooruitgaan op een zaterdagochtend. Fris en monter uit je bed, met de radio natuurlijk afgestemd op Melinda FM. En die radio die komt zowel vandaag als morgen naar de Dolle Dagen in Gistel. Want we komen daar straks live radio maken.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Aannemersbedrijf Bossaert heeft een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor de site op Hoog Kortrijk. Het bedrijf werkt nu terug op basis van een verouderde vergunning. Een eerdere aanvraag werd goedgekeurd, maar Bossaert trok die in nadat buurtbewoners in beroep gingen. Het stadsbestuur van Blankenbergen laat onderzoeken hoe het verouderde casino nog tot het jaar 2034 veilig open kan blijven. Tegen dan moet een nieuw casino klaar zijn en de stad Blankenbergen wil vermijden dat het huidige casino voortijdig moet sluiten. In Tielt loopt de aanleg van de zuidwestelijke ringweg opnieuw vertraging op, omdat de Vlaamse overheid een voorzien budget van 1 miljoen euro voor verdere studie heeft geschrapt. Het bedrijf Aspiravi trekt voorlopig zijn aanvraag voor een windturbine langs de E17 op de grens van Deerlijk met Waregem opnieuw in. Het bedrijf doet dat na hevig protest waarbij 450 bezwaarschriften werden ingediend. Het aantal mensen met dementie aan de kust zal de komende jaren sterk stijgen. In sommige gemeenten met meer dan 50% tegen 2040. Zorgorganisatie iMens start daarom een traject om de eerste stappen in de zorg warmer en persoonlijker te maken, omdat de nadruk vandaag nog te veel op de administratie ligt. Na meer dan 20 jaar voorbereiding en restauratie is de historische plaatsmolen in Pittem opnieuw geopend. De molen is opnieuw maalvaardig en toegankelijk voor het publiek en twee molenaars die zullen hem draaiend houden. In Brugge is een klacht ingediend tegen de procedure die moet bepalen wie de kerstmarkt de komende 10 jaar mag organiseren. De klacht stelt dat de criteria onvoldoende duidelijk zijn, maar de bevoegde schepen in Brugge ontkent dat. Het visserijmuseum Navigo in Oost-Duinkerke heeft de architectuurprijs Vlaanderen gewonnen in de categorie ontmoeten.

Goedemorgen, je luistert naar Melinda FM. We zijn 9 uur net gepasseerd. Dit is deel 2 van de Ontbijtradio. Ik ben Piet en ik neem je heel graag mee naar 10 uur deze voormiddag.

0: De muziek van de mama's en de papa's nam ons mee naar 1966. Je hoorde California Dreaming hier bij Melinda FM. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus bruist Mariakerke opnieuw als nooit tevoren. De vernieuwde Mariakerkerie strijkt neer op het Mariakerkeplein in Oostende voor een gezellig tweedaags feest voor jong en oud. Samen met het Economisch Huis Oostende organiseert de Handelaarsbond Mariakerke, Raverszijde en omliggende een sfeervolle markt boordevol ambiance. Geniet van live optredens, heerlijke eet- en drankstandjes, kinderanimatie en tal van lokale standhouders uit de wijk. En er is meer, want in de omliggende straten kan je ook snuisteren op de traditionele rommelmarkt. Mis het dus niet, de vernieuwde Mariakerkerij op 5 en 6 augustus op het Mariakerkeplein in Oostende. Iedereen is meer dan welkom.
1: Ontbijtradio.

is muziek van bij ons, Sabine Tiels, en woorden genoeg in de ontbijtradio bij Melinda FM. Straks en ook morgen vanaf 10 tot 6 zijn we met de Melinda on Tour op de Dolle Dagen in Gestel. We maken dus live radio en je bent dus meer dan welkom om gewoon eens goeiedag te komen zeggen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man,

Vanochtend aanvankelijk nog veel bewolking. Er kan hier en daar zelfs nog een spatje regen vallen. Later, tegen de middag, zou het overal moeten opklaren, zal de zon te zien zijn en gaat de temperatuur ook omhoog. We hadden vandaag maxima ergens in de buurt van 16, 17, misschien wel 18 graden. En morgen? Wel, morgen het hetzelfde. En dit is Vanessa.

0: Het is alsof je een stuk van je eigen jeugd herbeleeft op de radio. Met Spring en met de trein naar Oostende hier bij Melinda FM. Of je kan ook naar Brugge. Op zondag 28 juni wordt Brugge opnieuw het decor voor prachtige klassieke voertuigen. Tijdens de West-Brugge Classic Tour. Van 10 in de voormiddag tot 6 s'avonds kunnen jong en oud genieten van een unieke rondrit en een indrukwekkende verzameling oldtimers. De start vindt plaats aan de Smedepoort in Brugge. Het wordt een gezellige dag vol nostalgie, glimmend chroom en tijdloze automobielen voor het hele gezin.
1: Ontbijt.

0: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30 van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

maakte een muzikale uitstap naar het begin van de jaren 80 met de heren van The Simple Minds en Promised You a Miracle. Mirakels, dat is wat aan de moeilijke kant. We komen straks wel live radio maken. Zometeen, na 10 uur, zijn we met Melinda FM on tour op de Tolle Dagen in Gistel. En ook morgen zullen we dat doen. Maak er een fantastisch weekend van. Ik zie je graag zaterdag om 8 uur.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 11. De Borenbreker. Gastronomie en toerisme.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Dag luisteraars, de nieuwe Barenbreker ligt sinds woensdag op tafel. Alweer 124 pagina's boordevol info om de komende zomer te genieten van tal van hooglijke organisaties, feestelijkheden, een goede tafel en amusement voor ieder schading. Of zoals burgemeester Jean-Marie de Dekker het zoveel keer heeft gesteld, de Barenbreker is al jarenlang een toonaangevend magazine dat gastronomie, toerisme, streekbeleving en ondernemerschap op een bijzonder professionele en aantrekkelijke manier samenbrengt. Het is telkens opnieuw een mooi visitekaartje voor onze regio en een bron van inspiratie voor vele lezers. We bladeren straks even door het nummer, maar eerst wat muziek.

0: gastronomie en toerisme.
1: De Taste Silt Lunchbar in het Silt Casino haalde heel wat belangstellenden in huis. Samen bladeren we even doorheen het gloednieuwe exemplaar waarbij burgemeester Jean-Marie de Dekker iedereen van harte welkom heet in Middelkerke en blij is dat het magazine je wegwijs maakt in een rijk aanbod aan evenementen en feestelijkheden. Bier aan Zee, zeg maar de langste toog in België zit er aan te komen. Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni zetten brouwers hun beste vaten klaar en is het volop genieten op de zeedijk van Middelkerke. Een duidelijk startschot voor het seizoen en misschien wel de juiste gelegenheid om het Middelkerkse jus de mer even te proeven.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Uiteraard ontbreekt ook dit jaar Tien om te zien niet. Dit jaarlijks fenomeen mag dan wel de rotonde in Westende ruilen voor een stek in de omgeving van het Silt. De beleving zal er niet minder om zijn. Meer nog, Silt opent een Tien om te zien lunch. Op dinsdag 14 en woensdag 15 juli krijgen we 2 opnamedagen te zien. Goed voor 4 gloednieuwe afleveringen. Het worden muzikale optredens met een nostalgische terugblik op meer dan 3 decennia Tien om te zien. Als dat geen prachtige muzikale invulling is.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Voor schepen van lokale economie Etel de Blik is het intussen duidelijk. Middelkerke zit in de lift. Middelkerke is gezegend met gevarieerde ondernemingen. Naast de honderden winkels, horecazaken zijn er ook enkele grote KMO's actief. Die afwisseling is volgens de schepen een zegen voor het economisch klimaat. Tegelijk brengt de schepen in haar voorwoord hulde aan de inzet van de dynamische horeca die volgens haar een duurzame toekomst geeft. Meer nog, wie ook maar een eigen onderneming wil starten, verdient alle kansen. Dat en nog veel meer omtrent reilen en zeilen in ondernemend Middelkerke. Tijd voor wat muziek.

0: Vastgoedtrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle. Meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Tijd om de inwendige mens wat te versterken. Wie liefhebber is van de verfijnde keuken mag niet nalaten even een zitje in te vullen in het restaurant Dinner by the Souterie. Restaurant gebeiteld op de benedenverdieping van Hotel Acropolis aan de Westendelaan 94. Hier is het op en top genieten van de kookkunsten van Paul de Soete. Het restaurant is niet alleen toegankelijk voor hotelgasten, maar tegelijk ook voor het grote publiek en evenwel alleen 's avonds open vanaf 18 uur op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en op feestdagen, uitgezonderd de zondag. Ideaal dus voor een avondje onder vrienden.

0: in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Nog een topper is restaurant Croco. Valérie Bentijn en Xavier Kerkenaren ruilden vorig jaar hun vertrouwde stek in de Louis-Rogierlaan op de wijk Krokodille in voor een ruimer pand aan de Westendelaan 144. Intussen hebben de lekkerbekken alvast de Frans-Belgische keuken van ladychef Valérie leren kennen. Voor de liefhebbers, paling en een vispannetje spelen een zeer grote rol in de keuken. Al liggen een heerlijke filet mignon, een Ierse ribeye of varkenswangetjes in jus de mer graag op u te wachten. Een ideale zaak voor verjaardagsfeestjes, familiebijeenkomsten of gewoon een gezellig samen zijn tot 50 man.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Ziezo, we zijn alweer aan het einde van een smaakvolle voormiddag gekomen. Het nieuwe magazine ligt vanaf nu in de toeristische kantoren van Middelkerke, Westende, Nieuwpoort, Oost-Duinkerke en Kokzijde en is volledig gratis. Genieten is hier de boodschap en op naar een heel leuk seizoen. Tot volgende week voor een nieuwe Barbreker.
0: Tot zover de Barbreker. Gastronomie en toerisme. Lees ook het magazine en volg ons op Facebook.

Muziekwerk van TC Matic met Ola La La. We zijn vandaag live te gast hier en dit op de dolle dagen van gisteren. Kom erbij, heel eenvoudig. Goedemorgen.

0: vind het wel een van de betere nummers, hè? Vind je het ook niet, Dirk?
1: Ja, dat is wel vlot, hè?
0: Dat is wel... Wel, Benson Boone en My Electric Blue. Dirk, je bent bij ons binnengekomen. Wat mogen we allemaal verwachten zo vandaag en morgen?
1: Wel, om het op zijn gestels te zeggen, we gaan het dolletjes houden dit weekend.
0: Ja, dat waarschijnlijk wel, hè?
1: Ja, het zijn de dolle dagen, zoals elk jaar. En ook nu is de zon daar weer bij. In drie woorden samengevat, het is hier een heel weekend dingen beleven, dingen genieten. En uiteraard ook shoppen, zowel de mama's als de dochters als de nichtjes. Ze zijn vandaag welkom, het is koopjesdag. Morgen is het dan braderie. Dat wordt morgen de hele zondag georganiseerd. Het wordt ook opgevat in de zin van... dolle smaken, dolle avonturen, dolle pret. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de kermis die hier op het plein staat. Maar die gaat straks om 3 uur pas open. We hebben de dolle shoppers, zoals ik zei, de lokale middenstand die open deur houdt. En de dolle avonturen, Mike, dat is ook iets wat voor de kinderen wel zeer interessant is. Maar... de tuimelwagen van de federale politie komt langs. Dat betekent dat we kunnen ervaren hoe het is om over kop te gaan in het verkeer.
0: Heb je dat al eens ervaren? Hè?
1: Ik heb dat nog nooit gedaan.
0: Ik heb dat wel gedaan. Ik moet eerlijk zijn, dat is bangelijk.
1: Ja, dat geloof ik. Maar ik denk dat je goed voorbereid bent als je dit gedaan hebt. Dat je daar wel even blijft bij stilstaan. Er zijn een aantal steltenlopers die langskomen. We kunnen minigolven, we kunnen schaken, we kunnen knutselen. En ook morgen is de brandweer hier om wat preventietips te geven voor wat in momenten dat het echt zo is. En uiteraard, Mike, bedoel, hebben we een aantal interviews met praatgasten, met artiesten die langskomen. En ik denk dan bijvoorbeeld aan de Goddelieve-processie.
0: Dat is ook binnenkort, geloof
1: ja,
0: ik.
1: Ja, dat is 12 juli, maar dat is iets gistels.
0: Dat is echt eigenaar.
1: Ja, en er zijn, heel de gemeenschap doet daaraan mee. We gaan het hebben over het natuurcriterium. Dat is na de Ronde van Frankrijk. Is er een primeur in West-Vlaanderen wat koersen betreft. En we gaan het hebben over barbecue.
0: Ja, daar heb ik ook wel zin in. Dat is allemaal voor straks.

0: nacht.
1: Tot die donderdagnacht met Aaron Blommaert. Een hit van hem zo'n goede 2 jaar geleden op de markt gegooid. Wat heb ik nog meegebracht voor vandaag? Werk uit een jaren 80 met Kaja Gogo en deze van Maya.

0: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
1: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
2: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
3: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
2: Stap binnen en ervaar het zelf.
3: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
2: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
4: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes?

0: afgelopen weken hebben jullie afspraken gemaakt om die koers in Roeselare te houden?
1: Nee, klopt. We zijn heel blij en heel trots dat we kunnen aankondigen dat de stad Roeselare ons verder ondersteunt voor de komende 6 jaar. Dus dat betekent dat wij het Dovinatorcriterium verder tot 2031 in Roeselare kunnen houden. En ook zeer tevreden dat Dovi ons de komende 4 jaar verder ook ondersteunt in onze event. Dus daar zijn we heel blij en heel trots op om dit de komende jaren verder door te zetten.
0: Ja, want het is toch wel een heel organisatie. Hè? Ik bedoel, je zegt het zelf, de zondag zitten ze nog in Frankrijk. Dinsdag namiddag komen die mannen allemaal, toch de grote hoop komt dan naar Roeselare toe om dat natuurcriterium te doen. Je moet de opvang en de hele stad mobiliseren om dat te kunnen laten doorgaan. Zorgt dat af en toe voor problemen?
1: Dat valt vrij goed mee. We moeten eerlijk bekennen, we zijn een organisatie die heel wat ervaring heeft. Het is nu de derde maal dat we op het huidige parcours rijden. En we zijn ondersteund van de stad. De organisatie heeft heel wat ervaring. En de renners zijn ongelooflijk blij dat ze elk jaar naar Roeselare kunnen en mogen komen. Ja. Omdat ze weten dat die ambiance er toch 100% aanwezig is.
0: Ja, want dat is mij ook wel opgevallen in de documentatie die ik heb nagekeken. Die grote mannen, die kennen Roeselare.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Wij mogen echt wel zeggen dat wij gedurende de jaren ongelooflijk mooie renners over de vloer gekregen hebben. Zowel nationaal of internationaal. Ze weten echt wel dat ze Roeselare een heel mooi publiek langs de kant zien. Dus we zijn absoluut altijd blij dat we dergelijke renners mogen verwelkomen bij ons.
0: We gaan even naar die 28e juli toe. Naar die dinsdag. Want de hele dag staat Roeselare in de koers, of in het thema van de koers. Dat begint eigenlijk al met de kinderen die op een bike hun etappe gaan afleggen, bij wijze van spreken. Maar er is nog veel meer dan de kinderen. Hè? Wat hebben jullie allemaal op het programma?
1: Om te beginnen start om 2 uur eigenlijk de U17. De nieuwelingen rijden eigenlijk op hetzelfde parcours als de profs, rijden hun wedstrijd. En daarna is het dan aan onze kinderen die het Bike Republic festijn kunnen rijden. Vanaf maandag trouwens kunnen die kinderen zich inschrijven op natoeroeselare.be om het Bike Republic Natuur for Kids te gaan rijden.
0: Vanaf nu maandag?
1: Vanaf nu maandag kunnen zij zich inschrijven op onze website, want de plaatsen zijn duur. Zijn beperkt, dat bedoel ik inderdaad. Dus, en dan gaan zij eigenlijk ook op hetzelfde parcours als de profrenners gaan rijden.
0: Ja, nu wat die profrenners gaan doen. Wat erna gebeurt is eigenlijk heel bijzonder. En dat is eigenlijk ook de reden waarom dat ik jou uitgenodigd heb. Jullie gaan een primeur vestigen in de wielersport te koer.
1: Klopt. We zijn al ongelooflijk blij dat we een akkoord hebben met de mensen van Special Olympics. Dus wat gaan we eigenlijk doen? Net voor de profrenners van start gaan 12 à 14 renners van de Special Olympics gekoppeld worden aan een bekend persoon uit de regio Roeselare, maar ook nationaal en misschien zelfs internationaal, gaan we eigenlijk gaan koppelen zodanig dat zij op het parcours van de profs telkens 15 minuten op het parcours kunnen rijden. Dus iedere halve minuut wordt er een koppel losgelaten. Rijden zij 15 minuten. Het koppel met de langst gereden afstand is de winnaar. We delen hen op in categorieën. En voor hen weten we dat die klassement dat echt wel belangrijk is. Ze kijken daar echt wel naar uit. Ze zijn heel competitiegedreven. Dat merken we
0: wel. Ja, dat wou ik ook zeggen. Want die mensen, die Special Olympics, die doen 12 wedstrijden per jaar, als ik mij goed herinner. Ik bedoel, en dan denk ik ook aan de Ronde van Vlaanderen, zelfs de Gentse Zesdaagse. En die ga je dus nu eigenlijk koppelen, als ik het zo mag noemen, aan een timmerlier bijvoorbeeld?
1: Het zal eerder moeilijk zijn om hen te koppelen aan de profrenners. We gaan eerder denken aan de gentlemen achter de Johan Museeuw, de Innebijen, de nationale gekende renners. Maar inderdaad, gedurende het jaar rijden zij 12 wedstrijden, waar de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van Limburg, de Gentse Zesdaagse, de Renewy Tour een deel van is. En daar gaan ze eigenlijk een deel van het parcours gaan rijden. Maar wat is onze primeur? Dat zij eigenlijk gekoppeld worden aan een andere renner. En dat is zeker wel de primeur. Wat zowel door Special Olympics Belgium, maar ook internationaal, zeer sterk gevolgd wordt. Want dat is op vandaag nog nooit gebeurd dat er een koppel wordt gevormd.
0: Ja, dat er een koppel wordt gevormd en dat er ook een klassement aan verbonden is.
1: Klopt. Dus we gaan daar inderdaad 2 klassementen heren en 1 klassement dames aan koppelen. En we gaan hen uiteraard ook het podium geven. We gaan hen het podium geven net voor het podium van de profrenners, zodanig dat zij uiteraard goed in beeld komen die dag.
0: Ja, absoluut. Dus ik ga alvast onthouden, Frederik, dinsdag 28 juli, het Dovinator-criterium in Roeselaren. Dat zijn 60 grote rondes die door het hart van de stad gaan, met dan om 6:30 die Rodenbach Special Olympics race, waar dus de mensen gekoppeld worden aan de profrenners.
1: Klopt.
0: Hè, dat is het. En dat we maandag de kinderen al kunnen inschrijven.
1: De kinderen kunnen vanaf komende maandag op natoerroeselaren.be hun inschrijven om mee te doen aan de Bike Republic Natuur voor Kids.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle. Waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
4: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

0: Muziek uit de jaren 70 met deze van de Carole King en de Hard Rock Café. Zo'n minuutje zit er al terug op voor vandaag. Straks krijg je ook nog Maarten de Wit te horen. Zo, en we gaan verder hier bij een gistel, bij de Dolle Dagen. Als je niet weet wat te doen, kom gerust dus af. Er is hier dus heel veel werk.
1: Melinda FM, de beste muziekmix.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Gené beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
2: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
1: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kenneth Deel legt uit.
3: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen, te omzeilen.
1: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger verschillende bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse milities.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Gené beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
2: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
1: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kenneth Deel legt uit.
3: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen, te omzeilen.
1: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger verschillende bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die reageerde dan weer met aanvallen op het noorden van Israël. Nochtans geldt er tussen beide landen een staakt-het-vuren. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hitte maatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zal bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Berto ter plaatse.
4: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven, van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden, waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
1: Vanavond is er al de vijfde match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30 met Maarten.
6: Luisteraars, een hele fijne middag en welkom. Welkom bij Melinda FM vandaag en morgen live van op de markt in Gistel, waar we te gast zijn naar aanleiding van de Gistelse dolle dagen. Fijn dat u erbij bent, fijn dat u luistert. Ik neem jullie mee tot aan 2 uur met een nieuwe Melinda FM top 30. Het wordt niet alleen geluisterd in West-Vlaanderen, het wordt ook wereldwijd geluisterd. Ook in de buurt van Enschede zijn ze momenteel aan het meeluisteren. Dus moet ik nog even zwaaien naar Leni, Joke, Herman en Tony. Groeten, dagins. Goed, dat verhaal is rond. De Melinda FM top 30 van zaterdag 13 juni. In onze lijst van vandaag staan 10 stijgers, verder ook 15 dalers. 3 platen zijn stationair deze week en we mogen 2 nieuwkomers begroeten. Dat betekent dat er ook weer 2 platen verdwenen zijn deze week. Dat zijn Taylor Swift met The Fate of Ophelia, stond er 33 weken in. En Shanna Spyro met Die on This Hill,

december werd aangekondigd als veelbelovend. Maar na 6 weken gaat het helaas de verkeerde kant uit. Vorige week 27, deze week op 30. Je hoorde Olivia Rodrigo met Drop Dead. Dit is 29, ze komen van 30. Bazaar wint dus 1 plaats in een 13e week. Een nacht in Amsterdam.

De Belinda FM Top 30 live van op de markt in Gistel. De dolle dagen, twee dagen lang feesten geblazen hier in het centrum van Gistel. Dit was nummer 28. Vorige week stonden ze nog op 24. DJ Licious samen met Milo en Forever Young. Dit is dan weer 27. Dit zijn Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: op 26. En dat betekent 3 plaatsen winst voor Milk Inc. in een derde week. En Music is My Medicine. Eerste nieuwkomer, die vinden we op 25. Dat is de gloednieuwe single van Meteor. Het nummer heet Nooduitgang. Nieuw dus op 25. In de Melinda FM Top 30. Goedemiddag.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
1: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
0: Stap binnen en ervaar het zelf.
1: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
0: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
5: Nummer 24.

Ruim half 1 hier bij Melinda FM. Dit is de top 30 live van op de markt in Gistel. Waar we deze dagen te gast zijn op de dolle dagen. Dit was, somber. Op nummer 24, vorige week nog 23. Eén plaatsje gezakt in zijn 15e week met Home Wrecker. Dan op 23 van 28. Flinke stijger dus voor deze, wat is het? Ja, dit is Camille, als het goed gaat.

Even een kleine bijsturing. Dit was inderdaad nummer 22. Vorige week nog 20. Thomas Gray en Rumors. Hij staat ondertussen 17 weken in onze Melinda FM Top 30. Ik had beloofd 23 te draaien. Hier is ze. Dit is Cambie. Zij komt van 28 met Nu dat je weg bent.

Tweede week, de 5 plaatsen winst voor de nieuwe single van Camille, nu dat je weg bent. Dus deze week genoteerd op 23. Zometeen een overzicht van 30 tot en met 20. Maar eerst draaien we nog de nummer 21 uit de lijst van deze week. Bruno Mars komt van 16 met Risk It All.

staat ook deze week twee keer in onze lijst. Hier op 21 met Risk It All, komende van 16. Dus tijd voor een eerste overzichtje. We beginnen bij 30, dan hadden we Olivia Rodrigo met Drop Dead. Op 29 draaiden we Bazaar in een nacht in Amsterdam. Op 28 was deze week voor DJ-licious en Milo met Forever Young. 27, daar vonden we Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeated. 26, vorige week nog 29, Milk Inc. en Middleton. En dan op 25 inderdaad de eerste nieuwkomer van vandaag. Meteor met Nooduitgang. Homewrecker van Summer stond op 24. 23 kwam van 28 Camille met Nu Dat Je Weg Bent. Rumors van Thomas Gray was de nummer 22 van deze week, net gedraaid op 21. Bruno Mars met Risk It All. Dit is nummer 20. Dit is de nieuwe van Shanna Sparrow. Het nummer heet Material Lover. Komt van 19. Zakt dus één plaats in haar derde week.

0: restaurant Le Pavillon Changlong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30 van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Changlong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken.
2: De grootste hit van dit moment in de Melinda FM Top 30.
1: Serie met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Nummer 19.

Twee nieuwkomers vandaag. De eerste mochten we al draaien op 25. Dat was Meteor met Nooduitgang. Dit was de hoogste van vandaag op 18. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Het officiële WK-lied 2026 komt dus niet binnen, dus op 18. Dit is nummer 17. Cameron Whitcomb.

Cameron Whitcomb zit aan zijn zesde week en zakt vier plaatsen van 13 naar 17 met Kingdom of Fear. Dit is de nummer 16 van deze week. Dit zijn Justay, Jack Stahl en John met Turn the Lights Off. En zo dadelijk heb ik ook nog de airplay van deze week. Dat is dat nieuwe singeltje van Lisa Lewis.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus, West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen, dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn voor, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
2: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie, en zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts het zal onderhouden.
1: De Orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen en om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
3: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden, in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten, die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
1: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kenneth D. legt uit.
4: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen te omzeilen.
1: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hittemaatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zal bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Berto ter plaatse.
5: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
1: Vanavond is er al de vijfde match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maxima tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Nummer 15.

0: 9.
1: Het is ruim 6:06 geworden. Goedemiddag en welkom. Dit is Melinda FM live van op de Markt in Gistel, de dolle dagen. Vandaag is het koopjesdag. Je luistert nog tot 2:00 naar de Melinda FM top 30. En straks na 2:00 is de tijd van Frankie de Balselier. Hij overloopt dan met jullie wel het volledige programma van dit feestweekend. De Melinda FM top 30, dit was nummer 15. Vorige week nog 14. Suzanne en Freek en halverwege. Op 14, een flinke stijger. Aaron Lommaert en Zoe Lieve en Tranen van Goud.

Ik zou een flinke stijger, maar liefst 11 plaatsen gaan ze vooruit. Van 25 naar 14, Aaron Blommaert en Zoë Lief en met tranen van goud. Ook een stijger op 13, another featuring 45 Ultra. Wat een naam. Talk to You. Op 13.

hele fijne dansplaat. Fijne dansgeluiden van Another featuring 54 Ultra. Talk to you. Vorige week nog 18, nu op 13, 5 plaatsen winst in een zesde week. Dit is 12.

Een van de 10 stijgers deze week. Jawel, op nummer 11. Bibi Rexha samen met Fatalus en New Religion. We zijn toen een overzicht. Ik ga van 20 naar 10. Op 20 hadden we Sienna Sparrow met Material Lover. Dan op 19 Olivia Dean en Man I Need. 18 was voor de hoogste nieuwe van deze week. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Op 17 draaiden we Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. 16 was voor Juste Jackstyle en John met Turn the Lights Off. 15 in de opener van de tweede uur van de Belinda FM. Op 30 Suzanne en Freek met Halverwege. Op 14 draaiden we Aaron Blommaert en Zoe Lieve met Tranen van Goud. Dan op 13 hadden we nog Another featuring 54 Ultra met Talk to You. Meteor en Fleming met Niet Nodig stonden op 12. En net gedraaid op 11 dus Baby Rexha en Fatalus met New Religion. 10 is deze week voor Offenbach. Zij komen van 9. Dit is Miles Away. It's

0: koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Frithuis, daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Frithuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Frithuis, daar voel je je meteen thuis.
0: De grootste hit van dit moment in de Melinda FM Top 30, nummer 9.

Op nummer 9 in de Melinda FM top 30 van deze zaterdag 13 juni. Maal Smith samen met Niall Horan en Dry Safe. Zij stonden vorige week op 11 en stijgen dus 2 plaatsen in een 16e week. De Melinda FM top 30 nog steeds live van op de Markt in Gistel, waar we dit weekend te gast zijn. Naar aanleiding van de dolle dagen hier in Gistel. Vandaag is het zaterdag. Het is koopjesdag bij de lokale handelaars. Het podium dat wordt hier klaargemaakt voor optredens van onder meer Marino Punk, Jordi Vanet en Le François. Dat komt er allemaal deze namiddag nog aan. En uiteraard hebben wij ook nog wel wat te vertellen en te draaien hier bij Melinda FM. Onder meer de nummer 8 uit onze top 30. Vorige week nog genoteerd op 7. 1 plaats achteruit in zijn 10e week. Harry Styles en zijn American Girls.

Deze Jelly Roll staat nu al 11 weken in de Belinda FM Top 30 en blijft deze week staan op 6. I'm good. Daarvoor hadden we ook nog op nummer 7 uiteraard Bruno Mars met I Just Might. Nummer dat een paar weken terug nog helemaal bovenaan stond in onze Belinda FM Top 30. Dit is 5, eveneens stationair Shakira.

En op deze manier staat Shakira ook twee keer in de lijst. Daar straks al nieuw op 18 met Burna Boy en Die Die. En hier genoteerd op nummer 5 blijven staan in de 18e week met Zoo. 4 stond vorige week nog 10. Dit zijn Max en Andy Grammer en The Thing I Love.

0: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
1: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
0: Stap binnen en ervaar het zelf.
1: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
0: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
2: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top-dj Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
3: De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30. Dit is de top 3 van deze

De nummer 2 van vorige week staat deze week op 3. Teddy Swims, 9e week. Melinda FM top 30 met Mr. Know It All. En dan van 3 naar 2, Olivia Dean met So Easy to Fall in Love.

0: Nummer 2 van deze week, Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Dat betekent dat we kunnen afronden. U krijgt van mij nog de top 10 van deze week. Op 10 hadden we Offenbach en Miles Away. 9 was voor Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Op 8 draaiden we Harry Styles met American Girls. En op 7 vorige week nog 4, Bruno Mars en I Just Might. Jelly Roll en I'm Good bleef staan op 6. Op 5 hadden we Shakira en Zoo. 4 kwam van 10, 6 plaatsen winst voor Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Mr. Know-It-All, Teddy Swims, stond deze week op 3. 2 was voor Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En dat betekent dat Alex Warren ook deze week de nummer 1 binnenhaalt. Ondertussen staat hij 14 weken in onze Melinda FM Top 30. Alex Warren helemaal bovenaan dus met Fever Dream. Zo dadelijk krijgt u ook nog de airplay voor de komende week. Dat is de nieuwe single van Yannick Boffy en Faithful Friend. Dat komt er zo dadelijk aan. Straks na 2 uur is het tijd voor Frankie de Batselier. Fijne zaterdag nog en tot morgen.
1: De Melinda FM Top 30. Nummer 1. Nummer 1.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Herbert Vlak keert nog één keer terug naar Brugge als inspecteur van In. Na de boeken, de tv-reeks en een theatertour volgt nu een laatste reeks voorstellingen in Oostende, Roeselare en Brugge. En daarmee neemt Herbert Vlak afscheid van het personage en van de stad Brugge, waarmee hij jarenlang verbonden was. Duitse toeristen die kunnen voortaan rechtstreeks met een hoge snelheidstrein van Keulen naar Oostende reizen. De trein rijdt tijdens het weekend en blijft bestaan als de belangstelling groot genoeg is. Het bedrijf Aspiravi die trekt voorlopig zijn aanvraag voor een windturbine langs de E17 op de grens van Deerlijk met Waregem opnieuw in. Het bedrijf doet dat na hevig protest waarbij 450 bezwaarschriften werden ingediend. Het aantal mensen met dementie aan de kust zal de komende jaren sterk stijgen. In sommige gemeenten met meer dan 50% tegen 2040. Zorgorganisatie iMens die start daarom een traject om de eerste stappen in de zorg warmer en persoonlijker te maken, omdat de nadruk vandaag nog te veel op de administratie ligt. In Brugge is een klacht ingediend tegen de procedure die moet bepalen wie de kerstmarkt de komende 10 jaar mag organiseren. De klacht stelt dat de criteria onvoldoende duidelijk zijn, maar de bevoegde schepen in Brugge ontkent dat. Na meer dan 20 jaar voorbereiding en restauratie is de historische plaatsmolen in Pittem opnieuw geopend. De molen is opnieuw maalvaardig en toegankelijk voor het publiek en 2 molenaars die zullen hem draaiend houden. Het stadsbestuur van Blankenbergen laat onderzoeken hoe het verouderde casino nog tot het jaar 2034 veilig open kan blijven. Tegen dan moet een nieuw casino klaar zijn en de stad Blankenbergen wil vermijden dat het huidige casino voortijdig moet sluiten. Aannemersbedrijf Bossaert heeft een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor de site op Hoog Kortrijk. Het bedrijf werkt nu terug op basis van een verouderde vergunning. Een eerdere aanvraag werd goedgekeurd, maar Bossaert die trok die in nadat buurtbewoners in beroep gingen. In Tielt loopt de aanleg van de Zuidwestelijke Ringweg opnieuw vertraging op, omdat de Vlaamse overheid een voorzien budget van 1 miljoen euro voor verdere studie heeft geschrapt.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Het is van enkele jaren geleden deze Roland van Beek, To Make My Life Beautiful, hier op deze zaterdagmiddag. Dankjewel Maarten voor de top 30. Ik ben Frankie tot 4 uur deze middag in Best Af. Wij begonnen met Atomic Kitten, een oud nummer natuurlijk van Cool and the Gang. Ladies Night was dat uit 2003. En dit komt uit de jaren 90. Sunny Side Up, She Makes Me Happy. Allemaal live hier van de Dolle Dagen.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes. Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Een nummer van even geleden uit de hitparade hier bij Melinda FM. En inmiddels is Dirk hier bij ons komen staan met een praatgast. Goedemiddag, Dirk.
1: Dag Frankie, goedemiddag.
0: Hoi.
1: Ja, ik dacht dat wij ergens op antenne konden gaan. Hè?
0: Aha, er schijnt hier een probleempje te zijn.
1: Ja, oké.
0: Even kijken.
1: Ik hoor mezelf nog wel, maar goed.
0: Goed, we gaan hier even nog wat muziek draaien. Dat zal misschien toch wel de beste oplossing zijn. Ja.

0: Franstalig werk hier bij Melinda FM. Louis Bertignac, Les Visiteurs. Dit allemaal hier op de Dolle Dagen in Gistel. Ik zei het al, Dirk heeft hier plaatsgenomen naast mij met een praatgast. En normaal zou het nu allemaal moeten oké zijn. Goed, Dirk, doe
1: maar. Ja, Frankie, ik zal u terug een hand geven. Hè. Het is radio, maar goed. Frankie, we hebben een aantal praatgasten vandaag uitgenodigd, inderdaad. We hebben straks nog de wereldkampioen barbecue. En die man is uit Gistel afkomstig. Dus dat is ook weer iets van bij ons waar we het nu ook gaan over hebben. En ik dacht eerder dat we iemand van het Bureau van de Statistiek bij ons hadden. Maar Ton, goedemiddag en welkom bij Melinda FM. Ton, jij wist ons net te vertellen dat wij het meest aantal goddelievers hebben in Gistel. Klopt dat?
2: Ja, dat is inderdaad iets dat voor de mannen van de statistiek
1: is. Dat is de statistiek, ik bedoel.
2: Maar dat is dus wel zo. Er bestaat geen Vlaamse gemeente waar zoveel lieves of goddelieves leven in dezelfde gemeenschap.
1: Maar goed, Ton, wij kennen jou allemaal als de coördinator, de bezieler van de processie van Goddelieve in Gistel. Dat is elk jaar een evenement waar enorm veel mensen gaan naar komen kijken. Dat is ook dit jaar zo. 12 juli staat het op de kalender. Maar wat mij eigenlijk een beetje bezorgd maakt, Toon, dat is, het is een tragisch levensverhaal. Ik bedoel, het is geen mooi, geen mooi liedje. Het is geen mooi. Hoe komt het dat het dan zo aantrekt?
2: Het is net zoals verhalen van vandaag. Als het verhaal in het nieuws de ronde doet dat iemand met zijn auto 4 fietsers overhoop rijdt, dan blijft dat ook kleven aan. En dat is hier niet anders. Het is een verhaal dat zo ingrijpend was voor de mensen, het gewone volk. En zij leefden met Goddelieve mee. En dus ook met wat haar overkomen is.
1: Ja. Maar we spreken nu toch wel een verhaal over de middeleeuwen, hè?
2: Maar dat
1: het is niet van gisteren, hè?
2: Het is niet van gisteren, maar de inhoud is eigenlijk een beetje hetzelfde.
1: Ja.
2: Als je kijkt naar de inhoud van toen, dan was Goddelieve daar om de armen te helpen, om geweld te bestrijden, om huishoudelijk geweld bijvoorbeeld, een actueel thema. Armoede is ook nog zo'n actueel thema. Ja. Het krioelt in dat leven van thema's die vandaag nog altijd, ik noem dat gewoon, niet opgelost zijn.
1: Wij,
2: zo ontwikkelde mensen, komen na 1000 jaar met nog geen oplossing voor zo'n dingen.
1: Ja.
2: Dat maakt die processie, al is het in de vorm van een religieuze optocht, dat maakt die processie toch zeer actueel.
1: Ja, want als ik dan kijk van het aantal mensen die deelnemen, dat spreken we tegen de 1000 deelnemers, hè? Alleen deelnemers, nog niet naar het publiek langs de weg.
2: Kijken, nee, dat klopt. Die 1000 is trouwens achterhaald. Verleden jaar hebben wij een recordcijfer gehaald van meer dan 1200 figuranten.
1: Figuranten.
2: De moeite om die ploeg samen te krijgen, om met een regisseur dat toneel langs de straten aan de mensen te tonen.
1: Dat is
2: een hele klus, maar we zijn altijd heel blij als het achter de rug is.
1: Dat geloof ik.
2: Ja.
1: Ik bedoel, ik moet dan altijd een beetje denken aan de VGS-feesten in Hasselt. Nu,
2: dat
1: wordt om de 7 jaar dat gedaan. Daar worden ook heel wat figuranten mee. Maar de bloedprocessie is hetzelfde verhaal. Dat zijn dingen. Maar goed, jullie doen dat elk jaar de zondag na de 5e juli. Wat heeft die 5e juli dan?
2: Die 5e juli heeft er eigenlijk niks mee te maken. Het is de 6e juli die zo interessant is.
1: Ah ja, oké.
2: Juist omdat 6 juli de naamdag, de feestdag is van Goddelieve, gaan wij op zoek om dat op ook die zondag, de 6e, verleden jaar was het zo, om dat de kans te geven.
1: Ja.
2: En dus zeggen wij de eerste zondag na 5 juli, dat kan het in het vroegste geval op haar eigen naamdag vallen.
1: Ja. Nu is het de 12e juli. Is dat een probleem?
2: Nee, we gaan weer volk hebben om te figureren. Maar we gaan iets minder hebben. We voelen dat wel. Mensen zijn al op vakantie vertrokken. Jeugdbewegingen, en dat betreur ik een stuk, die zijn ook op kamp vertrokken. Die kunnen precies niet wachten. Ik ben misschien zelf ook wel een beetje zo. Hoor. Ik kan meestal ook niet wachten als ik iets graag doe. Maar kijk, blijft een oproep om thuis te blijven tot na Goddelieve, alsjeblieft.
1: Ja, oké. Heb je dat ook aan Rick gevraagd?
2: Ik heb dat ook aan Rick gevraagd. Rick is schoolmeester, is eigenlijk directeur van een school.
1: Ja.
2: En wacht dus het einde van zijn school af om Er is iets met de draad, denk ik. Ja, ja. Maar, die wacht het einde van zijn school af om dan uiteindelijk aan die processie, de regie zelf te gaan werken.
1: Want Rick Lamoten is de regisseur, voor alle duidelijkheid. Ja, ja, ja, ja. Is hij de man die de laatste jaren een nieuwe wind heeft laten waaien in die organisatie?
2: Ik zou dat niet durven zeggen. Nee. Nee. Ik ben heel blij dat wij Rick in ons rangen hebben, omdat hij zeer mooi werk levert, maar zijn voorgangers, en ik denk aan Lernout, en ik denk aan Jan Bonne, die mannen hebben dat ook voortreffelijk gedaan. Het is een kwestie van actueel te kunnen blijven.
1: Ja.
2: Zorgen dat we aanspreekpunten hebben.
1: Ja.
2: We hebben een boodschap. En die moet overkomen.
1: Ja.
2: Dat is de
1: vandaag
2: grootste.
1: De dag nog altijd. Ja. Ja. Beetje praktisch, Ton. 12 juli hebben we al laten vallen. Waar vertrekt die processie? Hoe laat?
2: Vanaf 2:00 in elk geval is alle verkeer in het centrum afgesloten. Dat betekent dat vanaf dan ook pas beweging rondom die processie gebeurt. Mm-hmm. Mensen beginnen stoelen buiten te zetten om te kunnen volgen enzovoort. Maar de vorming van de processie, waar iedereen zich omkleedt, waar de queue van de figuranten, die volgorde bepaald wordt, dat gebeurt allemaal in het college, achter het woonzorgcentrum ook. We hebben daar trouwens een processiekelder. Iets wat de moeite is om eens te komen bezoeken.
1: Ja.
2: Beeld u in. Tegenwoordig heb je kledingzaken waar we heel mooie kleren hangen. Wij hebben geen kledingzaak, maar we hebben wel een kledingberging waar al die kostuums van de processie samenhangen.
1: Ja, ja. Ja, het zal iemand zijn. Ja.
2: En dus daar vertrekt de processie. Die loopt dan vanuit de richting Brugge naar het administratief centrum, langs de Heivaartlaan en komt dan langs de Hoogstraat, Tempelhofstraat beter, en Hoogstraat terug naar de Kerkstraat, waar de processie ontbindt aan de kerk.
1: Ja.
2: Met de laatste wagen waar de rijvee terug binnengebracht wordt in de kerk.
1: Ja.
2: En dan, en daar nodig ik ook iedere gistelnaar vooruit, dan is er een groot volksfeest hier vlak achter.
1: Ja.
2: Op de Kleine Markt noemen we dat.
1: Ja, op het Kleine Marktje. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Dus we kijken uit. Resumé. Zondag 12 juli om 2:00 vertrekt de nieuwe Goddelieve processie 2026 met om en bij de 1000 figuranten. Hebben we nog 1 minuutje, Frankie? Ja, dan ga ik nog heel even aanhalen, Toon, want er is iets wat we over het hoofd gezien hebben. Jullie gaan dit jaar iets bijzonder doen.
2: Voilà.
1: De 12e juli.
2: Ja,
1: Vertel eens kort.
2: Daar kom ik graag naartoe. Het weekend voor de processie gaan we een initiatief op poten zetten. Een openluchtspektakel.
1: Dus dat is 4 en 5 juli dan?
2: 2, 3, 4 en 5 juli.
1: Ah, okay.
2: Vier dagen. Met 5 voorstellingen. Goddelieve leeft is het spektakel. Zo noemt het. En daar brengen wij toneel, zang, dans en live music samen voor een publiek van telkens 500 mensen.
1: Per dag?
2: Per voorstelling, ja. En dat brengt dat thema dat ik zo graag aanhaal, de Goddelieve van 1070, samen met de Goddelieve van 2026.
1: Ja.
2: Het eindigt met op het podium
1: twee Goddelieves.
2: Voilà. En ik nodig daar iedereen voor uit. Tickets zijn nog verkrijgbaar, €20, wat niet zodanig veel is. We trachten van het wat democratisch te houden en we lokken graag heel Gistel daarbij, maar alle genodigden zijn ook zij die er interesse in hebben, uiteraard.
1: Absoluut. Ja. Ik krijg kippenvel van.
2: Ja.
1: We gaan het hierbij afsluiten. Ton, dankjewel voor de komst en voor de heldere uitleg. Heel veel succes die zondag 12 juli en uiteraard ook de week voordien met al die andere voorstellingen. Ja. Bedankt voor het komen.
2: Ik heb dat met plezier gedaan en ik hoop dat we daar veel mensen mee bereikt hebben. Dankjewel om dat aanbod te geven.
1: Ja. Open.

0: Dans maar, dit is jullie lekkere dansvloer. Chance maar, ook als je zeker helemaal geen kans maakt.
1: En met deze dansplaat hier bij Melinda FM gingen wij toch wel even naar Nederland. Brainpower was dat en inmiddels op ons podium, ja, je hoort het natuurlijk wel. Hij staat hier vlak voor me, is het Jordi van het die het beste van zichzelf geeft. Maar wij gaan hier gewoon lekker verder hier bij Melinda FM in Best Of tot 4 uur deze middag. Live hier van op de Dolle Dagen in Gistel.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Muziek uit de jaren 90 was dat hier bij Melinda FM. My Side of the Bed, het was Susanna Hoffs. Ja, ze maakte nog deel uit in de jaren 80. Van de Bengals ging dan solo verder en uiteindelijk kwam dit leuke dingetje daar terecht.

zie toch wel stilaan dat het hier 3 uur wordt hier bij Melinda FM. Sorry papi, denk dat dit nummer binnenkort wel in de hitlijst zal verschijnen nu de zomer ook wat dichterbij komt. Topic was dat en Becky G hier. En deze nog net voor 3 uur. Deze van Trent & Darby. If You Let Me Stay. Put those bags down, okay? Before you make a decision like that.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Het gaat er in ieder geval stevig aan toe hier op ons podium hier voor de studio. Ella Henderson was dat hier bij Melinda FM. En wij mochten dit uur openen met Bob Sinclair en Love Generation. Ja, Melinda FM, live film van de Dolle Dagen in Gistel. En koopjes kan je doen natuurlijk bij de lokale handelaar, om er maar enkele te noemen. Bakkerij Finesse, Café De Kroon, Kasselman Juwelen, Leonidas, Mels Maatje Meer, Schoonheidssalon Sharon Halle, Slagerij Frankie en Het Frietje. En nu even nog wat muziek. Iets rustiger aan nu. Uit 1997. Van de Spice Girls en Het

Fijne nummer was dat van de Spice Girls. In het kader van 150 jaar Middelkerken brengen we een stukje nostalgie terug op het strand. Op zaterdag 4 juli is er een fortenbouwwedstrijd aan de westkant van het Zilt. Stel jouw team samen en bouw het stevig fort. Want wanneer het water opkomt, wordt het spannend. En welk fort blijft het langst overeind tegen de zee? Schrijf je vooraf in of ter plaatse, zolang de plaatsen beschikbaar zijn, liever.

Hij ziet me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

nummer dat we ook alweer moesten halen. 2008 van de I Kiss a Girl. Goed, we zijn toe aan de rubriek. De dag van het is vandaag de tweede zaterdag van juni. En dan is het natuurlijk ieder jaar Wereld Gin Dag. Een viering van de Gin Tonic. Het is een gelegenheid om de rijke geschiedenis en diverse smaken van gin te vieren. Vaak met speciale evenementen en proeverijen. De dag is een eerbetoon aan gin en gin tonic. Een populaire cocktail die zijn oorsprong vindt in de 19e eeuw. Toen Britse officieren in India gin toevoegden aan kineehoudende tonic om de bittere smaak te verzachten en malaria te bestrijden. Zo is het een 12 minuten voor 3:30 hier bij Melinda FM. Dit is Shaboozie.

Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.

0: Er was wel een beetje heisa toen, die periode met Milli Vanilli. En inmiddels op het podium hier links voor mij zijn ze ook al bezig de snaren en zo klaar te zetten voor het optreden straks om 16 uur van Les François. En inmiddels is ook Dirk hier terugkomen plaatsnemen in de studio. Goedemiddag, Dirk.
1: Hoi, Frankie. Goedemiddag.
2: Ja, we hebben ondertussen weer een praatgast bij ons. En Kurt is zelfs met de fiets naar hier gekomen. Want Kurt is van Gistel, van Moeren.
3: Inderdaad, van Moeren.
2: Ja. Kurt, ik heb jou uitgenodigd omdat je toch een bekend figuur bent in Gistel. Toch al menige jaren actief. Heb je zelf bijgehouden hoe lang de familiezaak is?
3: Op dit moment zijn wij 28 jaar actief.
2: Ja.
3: Waarvan 24 jaar in Gistel. Dus ik denk dat dat al
2: Dat is al behoorlijk. Hè? En je gaat het nog een tijdje doen, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Tijdens corona is er veel veranderd, Kurt. Je had je activiteiten, maar dat kon op dat moment niet meer, want we mochten niet samenkomen. Wat was de oplossing?
3: Ja, moesten we inventief gaan zijn. We hadden bestellingen geplaatst, we mochten geen feesten meer doen. Dat staat met al die producten. Dan zijn we dagschotels beginnen maken.
2: Takeaway.
3: Takeaway. En traiteur Matthias bakt op straat. De barbecue aangestoken op straat. En zo de klanten laten kennis maken in feite met de producten die wij aanboden.
2: Ja.
3: Op dat moment, want voordien was daar geen kans toe. Deden wij enkel activiteiten, privéfeesten, huwelijken, communisten en zo verder.
2: Mm-hmm. En dat is ondertussen een klein beetje uit de hand gelopen.
3: Dat is een beetje uit de hand gelopen, inderdaad. Daarbij is onze pop-up restaurant sinds corona daarbij gekomen. We hadden alle materialen staan van cateringen die wij gedaan hebben op Tomorrowland, Kneisterval en zo verder. En waar we ook cursussen, lessen gaven, lessen barbecue voor onder andere Hotelschool Terduinen en Oostende. En ja, zegt mijn vrouw opeens, waarom doen wij die terras niet open, nu we iets terug mogen doen.
2: Ja,
3: dat was blijkbaar een schot in de roos.
2: Een schot in de roos, ja. En de mensen die konden terug op een rustige manier genieten van de barbecue, want dat doen we toch allemaal zo graag. Nu die pop-up of die zomerbar, ja, het zegt het zelf, hè. Het is alleen maar in de zomer.
3: Van mei tot september, ja.
2: Ja. En dan gaan we naar de winterbar.
3: Oktober nemen wij inderdaad wat verlof, wat rustiger aan. Maar dan in de winter doen wij huiskamerrestaurant. Om de 14 dagen gaan we enkel op zaterdag 1 menu gaan maken. Er zijn 30 plaatsen in ons huiskamerrestaurant.
2: Ja.
3: Vol is vol, iedereen zit bij iedereen. Leg de telefoons langs de kant, zou ik zeggen. Geniet samen lekker met elkaar van het eten die wij gaan investeren.
2: En alle informatie daarover vindt u trouwens, tussen haakjes gezegd, Frankie, staat op de Facebookpagina van traiteur Matthias, dus daar kan je alles terugvinden. Daar kan je trouwens ook zien dat Kurt, die nu bij ons zit, dat hij wereldkampioen barbecue is geworden. En niet één keer, niet twee keer.
3: Nee, het is te zeggen, ik ben in de barbecue gebeuren beland door Felix Halen, mijn oude mentor,
2: ja.
3: De oude chef van Koning Boudewijn Prins Albert. De eerste tv-kok trouwens in België.
2: In België, ja.
3: En daar deden we dan aan mee. In 2004, 2006, 2008 zijn we Belgisch kampioen geworden. 2008 vice-wereldkampioen en dan 2010 wereldkampioen. Maar nummer 1 gebleven tot september 13 op de wereldrankinglijst.
2: Mm-hmm. En wat is dan de finesse van dat wereldkampioenschap?
3: Dat hangt er vanaf welke toernooien je meedoet, waar je de punten haalt. Enerzijds hebben we WBQA en KCBS, Europees of Amerikaans.
2: Mm-hmm.
3: Want we hebben trouwens van Canada, Amerika, Cuba, Curaçao, Senegal, Australië, Zuid-Afrika, overal gezeten om toernooien te doen.
2: Maar het is op opdracht?
3: Het is altijd een opdracht. Je hebt een bepaald item die je moet gebruiken. En daar rond iets gaan creëren.
2: Maken, ja.
3: Dat is enerzijds WBQA. Anderzijds gaan we naar de Amerikaanse kant, KCBS. Only lettuce and parsley, only the meat. Niks anders erbij.
2: Ja, amai zeg. En dus in 2013 stond je ook nog op het podium?
3: Ja. In 10 jaar toernooien hebben we in totaal 67 podiumplaatsen gehaald.
2: Ja, kijk, fantastisch man. Low and slow barbecue.
3: Ja.
2: Wat is dat?
3: Geduld hebben. Geduld hebben, indirect gaan werken. We hebben hier een cultuur, we zeggen we gaan barbecuen, maar in feite steken wij de grill aan. Dat is niet echt gaan barbecuen. Echt boven de houtskool iets gaan roosteren, grillen. Dat is niet echt barbecue. Je moet low and slow gaan werken, indirect gaan werken. Langere tijden garen, heel langzaam garen. Dat de sappen er kunnen in blijven en zo een fantastisch stuk vlees gaan hebben.
2: Ja.
3: Of vis. Ja.
2: doen we wel goesting krijgen, hè.
3: Ja, we weten ons wonen, hè.
2: Ja, ja, absoluut, absoluut, maar dat zal niet ontbreken. We zeiden daar straks al, 28 jaar bestaat de familiezaak nu hier in Moeren bij Gistel. En je vertelde ook al dat, bedoel, het gaat daar niet bij blijven, want jouw zoon heeft het ook in de vingers.
3: Inderdaad, mijn tweede zoon Kevin is nu afgestudeerd in de hotelschool Kokzijde. Hij heeft zijn stage bij Woutbru in Le Grand Vert en de Sanglier gedaan in Derby. En gaat in eind 28 de zaak hier verder zetten, terwijl wij een beetje richting pensioen gaan genieten. Nog iets erbij gaan doen, maar dat blijft een verrassing.
2: Ja, ja, dat, dan nodig ik u nog wel eens uit als dat bekend wordt. Maar in ieder geval, dus de zaak wordt verder gezet.
3: Ja.
2: En dat moet toch veel voldoening geven, Kurt?
3: Dat geeft enorm veel voldoening dat een van mijn kinderen het kan doen op dezelfde locatie en met dezelfde passie nu op dit moment het Europees kampioenschap deelneemt.
2: Ja, nu op dit weekend, hè?
3: In dit weekend in Peel, in Limburg. Ja,
2: ja, ja, kijk eens aan. Dus... voilà. Goed, Kurt, wij gaan alles noteren. We gaan alles op onze Facebookpagina gooien met een linkje naar traiteur Matthias. Ja. En dan weten de mensen u wel vinden voor dat huiskamerrestaurant in de winter. Want dat lijkt mij ook wel bijzonder gezellig te zijn.
3: Hè? Dat is inderdaad zo.
2: Ik denk, Kurt, en dan gaan we naar de volgende plaat. Al een beetje nadenken. Moeten er nog beslissingen genomen worden dit jaar?
3: Dit jaar? Nee, we gaan gewoon... verder doen zoals
2: gewoon,
3: we bezig zijn.
2: Ja, de beslissing is genomen. Het
3: Die
2: was
3: genomen.
2: Het year of the decision.
3: Ja. Yeah.

Mooie ballad is dat van Clouseau en dat ze de mooiste is hier bij Melinda FM. Ja, Melinda FM op DAB Plus in West-Vlaanderen of wereldwijd via www.melindafm.be.

Een popgroep die kwam uit Denemarken. En ze zorgden dan ook voor wat gekke muziek eigenlijk. Maar het leverde dat toch wel iets op in de jaren 90. De Cartoons waren dat. En die Witch Doctor is trouwens een oud nummer uit 1958 dat zij bewerkt hebben. Nu Britney Spears. Tot 4:15.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
3: Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruim terras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
4: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Het was muziek van NXS, Never Tear Us Apart. En zo zijn wij dan toch aan het einde gekomen wat het werk van mij betreft hier. Wij spreken elkaar volgende week terug. Dan zijn we er ook aan Bier aan Zee. Dan ben ik er ook vanaf 2:00. Zometeen na 4:00 neemt Dirk Smeets het over tot 6:00. En ik zie dat er de zon toch goed begint door te komen. Dat is ook fijn dat. Maak er nog een mooie zaterdag van. Op de dolle dagen hier in Gistel, morgen ook trouwens. John Paul Young is de laatste, Standing in the Rain.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Het stadsbestuur van Blankenbergen laat onderzoeken hoe het verouderde casino nog tot het jaar 2034 veilig open kan blijven. Tegen dan moet een nieuw casino klaar zijn en de stad Blankenbergen wil vermijden dat het huidige casino voortijdig moet sluiten. Herbert Vlak keert nog één keer terug naar Brugge als inspecteur van In. Na de boeken, de tv-reeks en een theatertour volgt nu een laatste reeks voorstellingen in Oostende, Roeselare en Brugge. En daarmee neemt Herbert Vlak afscheid van het personage en van de stad Brugge, waarmee hij jarenlang verbonden was. Na meer dan 20 jaar voorbereiding en restauratie is de historische plaatsmolen in Pittem opnieuw geopend. De molen is opnieuw maalvaardig en toegankelijk voor het publiek en twee molenaars die zullen hem draaiend houden. Het bedrijf Aspiravi die trekt voorlopig zijn aanvraag voor een windturbine langs de E17 op de grens van Deerlijk met Waregem opnieuw in. Het bedrijf doet dat na hevig protest waarbij 450 bezwaarschriften werden ingediend. Duitse toeristen die kunnen voortaan rechtstreeks met een hoge snelheidstrein van Keulen naar Oostende reizen. De trein rijdt tijdens het weekend en blijft bestaan als de belangstelling groot genoeg is. Aannemersbedrijf Bossaert heeft een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor de site op Hoog Kortrijk. Het bedrijf werkt nu terug op basis van een verouderde vergunning. Een eerdere aanvraag werd goedgekeurd, maar Bossaert die trok die in nadat buurtbewoners in beroep gingen. In Brugge is een klacht ingediend tegen de procedure die moet bepalen wie de kerstmarkt de komende 10 jaar mag organiseren. De klacht stelt dat de criteria onvoldoende duidelijk zijn, maar de bevoegde schepen in Brugge ontkent dat. In Tielt loopt de aanleg van de Zuidwestelijke Ringweg opnieuw vertraging op, omdat de Vlaamse overheid een voorzien budget van 1 miljoen euro voor verdere studie heeft geschrapt. Het visserijmuseum Navigo in Oost-Duinkerke heeft de architectuurprijs Vlaanderen gewonnen in de categorie ontmoeten. De publieksjury bekroonde de nieuwe gebouwen die in september 2024 openden na een traject dat in 2018 begon.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

kan het als het ware een monument in de popgeschiedenis noemen. Hè? Die Melissa Etheridge en Like the Way I Do. Dat moeten ze ook hier in Gistel denken. Het is allemaal dolletjes dit weekend. Ja. Vandaag Koopjesdag en morgen braderie. Heel veel volk op de been. Mocht u nog altijd zin hebben, een hele goede middag vanuit Gistel. Melinda.

0: Your husband is coming.
1: Ja, ik weet niet of ze die hier gaat terugvinden. Het zou misschien andersom kunnen zijn. Where is my husband? Vorig jaar stond die wekenlang in onze top 30. En ja, die kreeg je deze namiddag ook hier live in Gistel te horen tussen 12 en 2. Nu ga ik samen met u naar het familiefeest. Of gaan we naar huis? Naar de hobbyclub, maar alleszins, het blijft gezellig. Wow.

Lars Verstraeten, ja, niet iedereen kan zo goed zingen als die man, hè, maar ik zou toch een poging willen wagen om vanavond bij mij te blijven. Ik heb een geurkaarsje klaarstaan, kleine bouletjes als tapas voorzien en een latte, die gaan we samen drinken bij zonsondergang. Oh, en een kniezwengel, dat kan ik ook goed.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifewell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifewell.be of spinalis.be.

gaat zometeen 16:30 worden in West-Vlaanderen. We luisteren naar Melinda FM. En ik kan me best voorstellen dat je vanavond andere of deze namiddag andere dingen hebt gedaan met dit mooie weer. Ja. En dus heb je wat gemist vandaag. We hadden al een gesprekje met de organisatie van de Goddelieve-processie. Dat is 12 juli hier in Gistel. Meer dan 1000 mensen gaan zich daarbij verenigen. We hebben het gehad over het natuurcriterium. Op 28 juli is dat met een bijzondere gelegenheid daar in Roeselaar. Want ze gaan de mensen van de... Het is alleszins geen G-sporters die gekoppeld worden met de grote helden uit de wielersport, maar het zijn wel mensen met een psychische aandoening. En dan hebben we het ook nog gehad over de barbecue seizoen met de wereldkampioen barbecue uit Gistel. Kijk, voilà, zo kom je toch wel iets te weten, hè. Het is beter dat je ons blijft volgen. Melinda FM.

28 juli, dus het Natuurcriterium in Roeselare. Het Dovi Natuurcriterium met de Special Olympics en met de topsporters daar in de stad van het koersen. Amanda Leer was dat uit de jaren 70 en deze Follow Me, dat kan je altijd doen via de Facebookpagina en de website.

Heel bijzonder, na de carrière van VOF De Kunst is Noel Havens kinderliedjes gaan schrijven en heeft ook een aantal opvoeringen gemaakt. Maar kijk, dit was toch een van de grote hits. Eén kopje koffie.

Melinda FM op zaterdag vooravond met straks ook nog de nieuwe single van Udo. Die staat klaar voor onze hitparade. Yamina heet die. En ook Patty Austin en James Ingram komen langs met Baby Come To Me. Ah, ken je dit nog? Dat is een tijdje geleden hoor.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

Een Vlaamse zanger met een klankkast, deze Udo. Ik heb me zelfs laten vertellen dat Yamina niet eens wist van de opname van dit liedje. Maar kijk, het kan altijd maar een grotere hit worden. Moet zometeen maar eens luisteren naar Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Paul Da Vinci, dat was destijds toch de stem van de Rubettes? Ja, hè? Ja, ik denk dat ik het wel wist. Patty Austin en James Ingram, tot 5:00.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Je hoort burgemeester Fernand van Trimpont.
2: Er was 1 inzittende in het zweefvliegtuig en de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is eerst nog gereanimeerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
1: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Na het zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Esichem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde aan een afrit die afgesloten was door werken. De auto van het gezin stond er stil en werd aangereden door een achterligger. We geven meer geld uit aan vakantie en dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld bijna €1.700 per persoon, dat is 5% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. Koen van den Bos.
3: Er zijn een aantal verklaringen voor verhoging van budget. Uiteraard zit je met een aantal taksen die de Belgische regering heeft ingevoerd. Je zit daarnaast uiteraard met de impact een stukje van de kerosine. Maar daarbuiten zien we ook gewoon dat de reiziger meer budget geeft omdat hij heel bewust kiest voor beleving. Dus men gaat op vakantie extra ervaringen bijboeken.
1: De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden, dat zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in dat conflict. Wat er in het akkoord staat, is nog niet bekend. Als het akkoord rond is, zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zou dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop. Hij had het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uitenbroeks reed een sterke slotklim en werd 5e. De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. Op het Europees kampioenschap G-wielrennen in Italië is Tim Seelen Europees kampioen geworden op de wegrit. Hij versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij won gisteren ook al goud op de tijdrit. En hij is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen, zowel in het tijdrijden als op de weg. En net niet voor Zizo Bergs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets, het werd 2x7-6. Het was voor Zizo Bergs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer, donderdag gaan we richting 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Ja, wist je dat? Paul McCartney en Mick Jagger van de Rolling Stones, die hebben nog nooit samen muziek gemaakt. Ze hebben wel samen liedjes gezongen natuurlijk, hè, maar nooit een muziekinstrument samengespeeld. En dat gaan ze nu wel doen. In de zomervakantie dan komt het nieuwe album uit van de Rolling Stones. Foreign Tongues heet het. En ondertussen denken de Rolling Stones ook wel aan een nieuwe tournee. Ja, dat zou toch wel straf zijn, hè. Maar dat zou pas vanaf 2027 actief kunnen zijn. Ik hoop het voor de Mick, hè. Ik hoop het voor hem.

11 over 5 op zaterdagnamiddag. Afrojack en In My World. Ja, hier ook welkom in onze wereld. Die van Melinda FM, rechtstreeks van op het Marktplein in Gistel. En met muziek uit de 90's, dat is altijd op zaterdagavond fijn om in de wagen mee te luisteren. Dit is Juke Public en deze kennen we nog. You Got to Live and Learn. Goedenavond.

Ja, dat is zo, hè. Als ik voor jou kon kiezen, dan kies ik eigenlijk voor mij. Ik denk dat we nog veel gaan horen van die Maxim in 2027. Misschien al deze zomer in de beide opnames van 10 om te zien. Maar dat is toch nog een klein beetje af, hè. Het is zaterdagnamiddag, bijna 5:20. Ik heb Michael Jackson klaarstaan en Stevie Wonder. Ah, dat zijn toch kleppers uit de popgeschiedenis.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

Espresso. En vanavond nog een latte of een gewone koffie op het terrasje hier in Gistel. Het heeft allemaal te maken met het dol weekend natuurlijk. Hè. En het woord dolletjes, dat hadden we al gelezen links en rechts bij de handelaars. Dolle smaken, dolle avonturen, dolle shoppers. Je komt het hier allemaal tegen een heel weekend lang. En Melinda FM, we staan op het Marktplein en we begroeten jou met de grootste hits uit de popgeschiedenis. Dit is Michael Jackson. Waar is de tijd? Dirty Diana.

Stevie Wonder. Hij maakte het nummer speciaal voor zijn dochter. Isn't she lovely? Melinda FM op zaterdag vooravond. Het is 6:55. Mocht je er pas bij komen, een hele fijne zaterdagavond. We zijn live van op de dolle dagen in Gistel. En ook morgen is dat zo. Trouwens, het is morgen nog een hele dag braderie in heel het centrum. We hebben een hele zware week achter de rug. Dankjewel Margriet. En dankjewel Anne-Christie.

Kijk eens, iedereen is aan het lachen, iedereen is blij en gelukkig. Le Ballade des Chanceux was dat. Melinda FM op zaterdag vooravond met Gérard Lenormand. Fijn dat je meeluistert in de wagen, thuis of misschien op de werkvloer als dat nodig is in het weekend. Ja, het kan, hè. Dit zijn de Bee Gees. We trekken terug naar het begin van de 90s met deze Praying the Price of Love.

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 11:30 tot 22:30. Te van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.

Allemaal liedjes die je toch ergens nog kent. Je hoort ze hier bij Melinda FM. De leuke classics en de grote hits uit die zoveel jaren popgeschiedenis. Elk moment de muziek die je kent bij Melinda FM. We gaan naar morgen toe. Morgen is het braderie hier in Gistel. Misschien kom je wel ergens iemand tegen, want het is beleven, genieten en shoppen. Een heel weekend lang. Ook dit liedje ken je van ergens van. Zal ik je helpen? Van Lynn Anderson. Fijn weekend.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Door burgemeester Fernand van Trimpont.
2: Er was één inzittende in het zweefvliegtuig en de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is eerst toch gereanimeerd en daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
1: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien, maar daardoor kunnen patiënten te makkelijk aan zware verslavende pijnstillers raken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
3: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, wel eens durven gaan shoppen bij verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken en dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voorgeschreven. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag en ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten. Dat een heel duidelijke transparantie is.
1: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de zevende rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uytenbroeks reed een sterke slotklim en werd vijfde.
4: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Het is natuurlijk voor iedereen. Hè. Iedereen piekt naar de Tour. Ik ben blij met de performance van vandaag.
1: De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. En als de Rode Duivels scoren op het WK, zal in het stadion Kiss the Grass Allez Allez te horen zijn van Sylvie Kruijs en Romeo Elvis. Dat is het officiële WK-lied van de Rode Duivels. Elk land mag zijn goaltune kiezen. Bij Nederland wordt het André Hazes met Wij houden van Oranje. Vanavond krijgen we zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer, donderdag gaan we richting 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Timo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Timo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Timo Jo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
1: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
0: Stap binnen en ervaar het zelf.
1: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
0: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
4: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort, met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal, ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op, daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

ask you to get up. You do it on your own.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics. Yeah, man.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM.

What? De soundtrack van je beste nachten. Je beleeft ze opnieuw. Dance Classics bij Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: In Nederland is al €124.000 opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld verzameld is voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. In ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84 na een verlenging. Na het vierde kwart stond het 77 gelijk. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. Voor Oostende is er een einde gekomen aan een reeks van 14 opeenvolgende titels. Op het WK voetbal hebben Qatar en Zwitserland 1-1 gelijk gespeeld. Zwitserland was in de eerste helft op voorsprong gekomen, maar Qatar maakte in de toegevoegde tijd gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Brazilië en Marokko. En morgenavond spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK tegen Egypte. In aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit.
2: Hopelijk kunnen we gewoon goed starten tegen Egypte. Goede matchen spelen, kunnen we ons ding doen en hopelijk winnen. Ja, als we zo kunnen groeien dat het goed kan gaan. En eens dat je verder gaat in een toernooi, dan probeert je elke match te winnen. Wat gaat er gebeuren? Geen idee. Maar op dit moment is het gevoel positief in de groep. Dus ja, wie weet kunnen we iets moois doen.
1: Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.